Nou, wat sa, mijn computer otro bira hopi bio, and arriba jemi ti en trust. Ami no ting, wat sa, ami no ta confia ai limiti, masha miedo kwende hena, papi kwende AI kita, verdad. And to ami ta, mi ting ko, mi en trust, dus ko, mi no ta si nada via telefoon, mi ta si ko via, dus online banking, pero via computer. Pero computer bira bio, and to wo mi ting ko passeri, mi computer novo. En toen is zij met de bezig kon ik met mijn stijpe banken je daarmee gezegd. Ah, maar bij laat me doos bon scoetje, maar mande pa bien. Kwa.